beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En de ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zegen op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: 9.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad, vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van de mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 s'avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door en dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niet bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl. Vers! Aan tafel!
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
7: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Anna.
1: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
0: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
11: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
17: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
18: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
19: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Goedemorgen op deze zaterdagochtend 11 juli met straks het uitgebreide weekendweerbericht. Er valt heel veel te vertellen. En natuurlijk ook weer de boswachter met een bijzonder plekje. Die tipt hij zometeen in deze uitzending. Stay.

0: Madonna. Voor sommige mensen is dit weekend de holiday echt begonnen. Omroep Zeeland, 6:03. Dat is het tijdstip dat de zon vanochtend opkwam. En om 10:03 begint het weer te schemeren in Zeeland. En nu kun je luisteren naar het uitgebreide weekendweerbericht op de radio bij Omroep Zeeland.
1: Goedemorgen. Ook de komende dagen kunnen we nog profiteren van het fraaie zomerweer. Al zal het voor sommige mensen ook te warm kunnen zijn. Het sterke hoge drukgebied weet de grip op ons weer te houden. Echter blijft de zeer warme lucht met meer dan 35 graden boven Frankrijk. Het is vandaag vrij zonnig, al kunnen er in de ochtend enkele laaghangende wolkenvelden vanuit het noordoosten de provincie binnentrekken. Echter lossen deze op. Vanmiddag wordt het rond 24 pal aan zee tot plaatselijk 30 in Zeeuws-Vlaanderen. De wind is matig, maar trekt wel pal aan zee aan tot vrij krachtig en komt uit noordoost. Voorlopig houdt het zomerweer aan. Komende dagen zal het opnieuw zonnig zijn en wordt het vooral landinwaarts nog wat warmer, met in de zak van Beveland en Zeeuws-Vlaanderen lokaal iets boven de 30 graden. De wind blijft voorlopig in de noordoosthoek en kan soms vrij krachtig of even krachtig zijn. De eerste buienkans lijkt pas voor eind komende week weggelegd te zijn.
2: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland. Altijd

0: Het is weer zaterdag. Welk plekje in de natuur mag je deze zomer echt niet missen? Boswachter Paul Begijn kiest deze maanden een locatie uit. Paul is weer aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En we gaan het eens hebben over jouw jeugd, want jij bent opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen.
1: Ja, klopt. Ik ben opgegroeid in de havenstad Terneuzen. Nou, daar liggen niet de mooiste stranden, maar wij gingen tijdens de zomervakantie vaak naar de stranden van West-Zeeuws-Vlaanderen. En dan specifiek het gebied met name tussen Cadzand en Breskes. En daar lag, of ligt nog steeds, weet ik eigenlijk niet eens, camping Hoogduin in de Zwarte Polder. Dat ligt net buiten Cadzand. Ja, en daar had je prachtige stranden liggen die nog steeds heel mooi zijn en ook ongerept. En daar brachten we onze vakanties door. En ja, vele stranddagen hadden we natuurlijk. En ja, als kind ging je natuurlijk niet luieren of zo, maar je ging vooral zandkastelen bouwen. Maar wat we nog veel meer deden was eigenlijk graven en zeven naar fossielen en haaitanden. En ja, daar hebben we ons dagen, uren mee doorgebracht tijdens de zomervakanties.
0: Vertel eens, wat heb je allemaal gevonden toen?
1: Nou, het leuke is daar, er zat nog heel veel, een hele grote fossiele laag zat eigenlijk in de bodem. En vroeger werden die stranden werden opgehoogd. Het materiaal dat gewonnen werd net voor de kust. Hè. En dan vonden er van die zandse pleesjes plaats. En dat zand was niet schoon zoals dat tegenwoordig vaak heel schoon is. Hè, die specie die eruit komt. Maar er zaten vaak nog heel veel fossielen in. En die zaten vaak ook meters diep in de grond. En ja, op een gegeven moment wisten we dat. En ook omdat we dat natuurlijk zagen van andere strandjagers of fossiele jagers. En wij groeven echt hele diepe putten van meters diep eigenlijk. Om uiteindelijk al dat gruis in een zeef te doen. En dan in het water te zeven. En daar zaten dan vaak hele mooie haaitanden bij. Of tanden van of botten van mammoeten zelfs. Van wolven zaten de tanden bij. Ja, we hebben echt van alles gevonden daar.
0: Nou, een put van een meter diep, dat is ook wel een beetje gevaarlijk, hè? Dan moet je wel een beetje oppassen daarvoor, toch?
1: Ja, nee, absoluut. Maar mensen wisten ook in die tijd dat daar inderdaad echt wel de fossiele gravers bezig waren. En als er dan een vloed overheen kwam, dan was die put ook meteen weer gedempt. Dus ja, dat was allemaal niet zo heel spannend, hoor. Maar ja, de fossielen die in de grond zaten, die waren des te spannender om te vinden.
0: Maar adviseer jij nou om al die strandgangers met een schepje het strand op te lopen en dan allemaal te gaan graven? Of zeg je van toch liever met rust laten?
1: Nou ja, op zich weet je, het punt is vooral een beetje dat de suppleesjes die tegenwoordig worden uitgevoerd, hè, dus die zandophogingen om onze duinen te beschermen tegen het wassende water van de Noordzee, dat is een heel andere zandfractie dan vroeger. Hè. Vroeger zat die zandfractie echt vol met fossielen en haaitanden. En ja, tegenwoordig is het zand veel schoner en inmiddels liggen er zoveel meters op die oude fossiele lagen, dat het eigenlijk weinig zin meer heeft om daar überhaupt te gaan graven. Dus ik zou nu vooral als tip willen geven, speur gewoon de vloedlijn af, maar ook vooral de lijn eigenlijk onder de vloedlijn. Hè, dus net onderaan het talud eigenlijk. Want daar vind je vaak nog wel fossielen en haaitanden die dan weer uitspoelen door de opkomende vloed.
0: En die mag je gewoon meenemen?
1: Ja, die kun je gewoon meenemen inderdaad. Kijk eens naar het buitenland gaat, even daar iets van een fossiel of een haaitand of een mooie schelp. Ja, dan kom je niet door de douane. Sterker nog, je komt in de problemen op het moment dat je snappen. Maar op het moment dat je iets vindt in je eigen land van een haaitand of een fossiel of een mooie schelp, dan kun je die inderdaad gewoon mooi meenemen en in de vitrine leggen. En ja, het leuke is, er ligt ontzettend veel en niet alleen die haaitanden en die schelpen, maar je kunt er ook fantastisch goed strandjutten. De vloedlijn liggen vol met aanspoelsels, waaronder de rugschilden van sepia's, dat zijn van die zeekatten. En allerlei wieren kun je er vinden. Het is gewoon echt een feestje om daar aan de vloedlijn te lopen.
0: We hebben het over de Zeeuws-Vlaamse stranden, maar volgens mij zijn er nog meer stranden waar je fossielen kunt vinden. Hè? Bijvoorbeeld de Kaloot aan de andere kant.
1: Ja. De Kaloot staat er inderdaad bekend om. Maar ik moet zeggen dat de stranden van West-Vlaanderen, die staan toch wel echt bekend als hotspot voor haaitanden. Ook onder andere het Zwin bij Cadzand. Dat is ook zo'n plek. Daar loopt ook een hele mooie getijdengul landinwaarts erin. En zeker als het dan vloed is geweest en er zijn nog weinig concurrenten hiervoor geweest, ja, dan is het een hele goede plek om er allerlei fossielen en haaitanden te vinden. Zelfs roggetanden, die echt van die kartelstructuur hebben, iets langwerpiger zijn die, vaak heel donker, die kun je er ook volop vinden.
0: Paul, dankjewel en tot volgende week. Hè?
1: Tot volgende week, goed weekend.

0: Robbie Williams met een mooie ballad. And she's the one. Het Zeeuwse muzieknieuws, dat houden wij natuurlijk bij Omroep Zeeland bij. En mijn collega Marcel van der Driest doet dat in het bijzonder. En op zaterdag vat hij dat samen in het Windorgon. Daar gaan we nu naar luisteren.
1: Donsen en Gallito zijn er over drie kwartier. Rosanne koestert mooie momenten. En klokkijken met klauwhamer. Vorige maand staken Donsen en Gallito weer eens de koppen bij elkaar. Ze hebben al eerder met elkaar samengewerkt. De twee bekende namen uit de Zeeuwse hip-hopwereld. De nieuwe track heet 45. En dat slaat op het aantal minuten dat ze denken nodig te hebben om weer

0: Het was al even geleden dat we muzikaal iets vernomen van zangeres Rosanne Kerkhaart uit Groede. Ze vierde de afgelopen jaren grote successen in België, maar liet zich daardoor niet gek maken. Aan nieuw materiaal stelt ze de hoogste eisen, vertelde ze tegen collega Remco van Schelle.
1: Bij mij gaat iets door op het moment dat ik

0: paar maanden nadat ik een nummer heb geschreven, het nog steeds kan luisteren en kan denken, wauw, ja, dit is een goed nummer. Ik wacht er soms expres wat langer mee, omdat ik dan kan kijken of ik het na een paar keer luisteren nog steeds zo mooi vind.
1: Dat is dus het geval bij Hoekje van de Straat, haar nieuwe single, over het koesteren van plekken en momenten die je hebt beleefd met mensen die inmiddels uit je leven zijn verdwenen.

Zanger Jillis de Waard uit Kattendijke is bekend van onder meer de Engelse band The 13th Turn. Sinds kort is hij ook de zanger van een Nederlands-Belgische straatpunkband genaamd Klauwhamer. De band heeft als standplaats dieren en de naam geeft meteen aan dat we hier te maken hebben met het ruigere genre. Ze hebben er geen gras over laten groeien, maar hebben meteen een demo opgenomen met de kerstverse zanger. Voordat de

Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 12:15 bij Omroep Zeeland Radio.

0: Volgens sommige mensen de beste plaat ooit gemaakt. En die hoorde je bij Omroep Zeeland op de zaterdagochtend. Good Vibrations van de Beach Boys. Het weekend antwoordapparaat is er natuurlijk ook weer op deze zaterdag. Allemaal berichten die zijn achtergelaten door mensen die iets organiseren. Het nummer is 0118-499-990.
1: Het antwoordapparaat.
2: Deze zaterdag wordt op de markt in Middelburg de eerste zomerboekenmarkt van 2026 gehouden met standhouders uit Zeeland en daarbuiten. Er is van alles te vinden, van de gewone roman tot het literaire werk, van oud tot bijna nieuw en van goedkoop tot duur. In ieder geval omvat het aanbod onder andere kinderboeken, kookboeken, literatuur, thrillers, historische boeken, strips, platenboeken, atlassen en uiteraard ook wat Zeelandica. Ook zijn er standhouders met vinyl en cd's. De markt is bedoeld voor zowel de gewone lezer die wat leuks wil vinden voor een schappelijke prijs, als voor de doorgewinterde verzamelaar op zoek naar dat ene bijzondere boek. Het wordt een overzichtelijke markt met een gevarieerd aanbod, redelijke prijzen en een aantrekkelijke presentatie. De zomerboekenmarkten worden georganiseerd vanwege de enthousiaste reacties op onze jaarlijkse megamarkt in mei. De omvang is ietsje bescheidener, maar het aanbod is nog altijd heel erg veelzijdig. We beginnen om 10:00 en het duurt tot 16:30 vanavond. Iedereen gratis toegang. Tot op de markt.
3: Hallo, hier is Cindy Boonkerpertier van Inhulst, het bezoekersmanagement. Het stadspark wordt komende zondag in Hulster omgetoverd in een heuse brokantenmarkt. We hebben dit jaar een extra aantal kramen en er hebben bijna 100 brokanteurs ingeschreven. En mensen die op bezoek komen, die kunnen zich verkneukelen bij de brokantenkraampjes met echte brokante spullen en antiek. Ja, als je een rommelmarkt verwacht, dan moet je weer teleurstellen. Want je waant je direct in Franse sferen. Locatie in het stadspark, die leent zich er heel goed voor. En om de sfeer nog een beetje te verhogen, hebben we gezellige chansons, lekkere drankjes, brokantwaardige broodjes en natuurlijk crème glace. Nou ja, hartstikke leuk. Brokantenmarkt is geopend zondag 12 juli vanaf 10:00 en het duurt tot 16:00. Tot dan!
4: Gedurende heel de zomer, tot en met oktober, is de Nicolaaskerk in Brouwershaven het decor van de prachtige fototentoonstelling van Rem van den Bosch. De tentoonstelling, met de naam Getekend door de Zee, lijkt speciaal gemaakt voor de Nicolaas, die zelf onderdeel is van het verhaal. Zo zijn de sporen van de ramp, toen het water in de kerk van ongeveer 3 meter hoog stond, hier duidelijk te zien. De plek waar deze beelden worden getoond is daarmee zelf een stille getuige van de geschiedenis die Zeeland met het water deelt. U kunt elke dag, behalve op zondagochtend, gratis komen kijken naar de soms 3 bij 4 meter grote foto's.
5: Zaterdag 11 juli organiseert de OTMV, de Oude Trekker en Motorenvereniging, in samenwerking met de OTMNZ, dat is de Oude Trekker en Motorenclub Midden-Zeeland, een oldtimer ploegdemonstratie. 16 ploegers zullen met hun oldtimer trekkers en ploegen een perceel Eigenland ploegen. Dit ploegwerk zal door een jury worden beoordeeld en hier zijn voor de ploegers bekers mee te verdienen en plaatsing voor verdere ploegactiviteiten zoals het OTMV Verenigingskampioenschap en de Nederlandse en de Europese ploegkampioenschappen. Om 10:00 begint het ploegen en zo rond 5:00 hopen wij de uitslag bekend te maken. Plaats van handeling is aan de Gouwe Veersweg te Zierikzee. De toegang is gratis, er is catering en parkeergelegenheid.
6: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Zijn oude maatje was vorige week nog in Goes om zijn nieuwe boek te signeren. Dit was Nick Schilder en dat oude maatje, daar heb ik het over Simon Keizer. Deze zomer bezoekt de sportredactie van Omroep Zeeland diverse hobbyfotografen die sportend Zeeland vastleggen. En vandaag ruim baan voor Sandy Pleiten uit Vlissingen, die allerlei sporten vastlegt. Hij begon ooit omdat zijn dochter ging paardrijden, maar nu 15 jaar later is fotografie een uit de hand gelopen hobby.
1: Ik ben zelf altijd in sport actief geweest. En ik heb zelf nooit foto's echt gehad. Vroeger was het natuurlijk iets lastiger, denk ik ook wel. Nog uitdagender mezelf met de fotorolletje. Want dan was het helemaal kijken na een paar dagen of je goede foto's had. Maar ik vind het gewoon mooi om vast te leggen. De actie echt. Vooral met sommige sporten zie je dat wat meer dan bij andere sporten. Maar met zwemmen zie je het vaak natuurlijk de gezichten. Dat zie ik ook met de CrossFit, met de Hyrox en dat soort dingen. Dat echt mensen die daar helemaal vol voor gaan. Dat vind ik echt geweldig om dat vast te leggen. Maar ik vind andere sporten, zoals hardlopen, vind ik net zo leuk. En ik kies ook altijd, dat weten heel veel mensen ook, de plekjes met hardlopen bijvoorbeeld is bij mij altijd ergens bij de finish. En nooit aan het begin. Dus iedereen, er komt dan natuurlijk dan net die laatste meters aan. En is het nog even van, oh, dan zien ze mij zitten. En dan denk ik, oh ja, shit, ik moet nog even doorzetten voor die laatste meters.
2: Je maakt van veel sporten foto's. Je noemde net al een paar zwemmen. Ik zag ook ringrijden al voorbij komen. Hyrox, hardlopen. Welke sport vind je nou leuk om te het leukst om te fotograferen? En wat maakt nou een goede sportfoto volgens jou?
1: Moeilijk. Ja, ik vind zwemmen, denk ik dan toch, als ik moet kiezen zwemmen, denk ik wel het mooiste, omdat ik dat zelf vroeger ook gedaan heb. En met zwemmen is het vaak de techniek van de zwemmer zelf, om die goed vast te leggen. En dat is, voordat je foto gaat maken, kijk ik ook altijd eerst naar de zwemmer zelf. Hoe zwemt die? Wat is de techniek? En dat je precies de goede momenten hebt om een foto te maken, want dat verschilt gewoon ontzettend per zwemmer. En ja, that's it eigenlijk.
2: Ja. En wat maakt dan een goede sportfoto als je dan hier terugkomt thuis? Je moet natuurlijk nog heel wat nabewerken, want al die fotografen die zeggen dat er heel veel tijd in gaat zitten. Maar dan ben je dan tevreden?
1: Als het echt van mijn beeld afspat. Als ik met zwemmen kijk, dan hou ik echt wel van close-ups. Af en toe maak ik ook wel overzichtfoto's, maar ik vind de echte close-up als iemand gewoon mijn beeldscherm uitzwemt, zeg maar, zo op me afkomt. En dat vind ik wel, dan denk ik echt van ja, dat is echt geslaagd. Dat vinden de meeste mensen ook het mooiste. Omdat je zo van zo dichtbij dan op dat moment foto's kan maken. En ja, daar vinden de ouders ook vaak helemaal fantastisch. En dat is met andere sporten eigenlijk precies hetzelfde. Als ik bijvoorbeeld kijk met de Hyrox of met CrossFit, dan ook is daar kan je ook vet dichtbij en mooie gezichtsuitdrukkingen krijgen. Waar je denkt van ja, daar zie je echt dat mensen echt de laatste energie erin stoppen om nog eventjes wat voor elkaar te krijgen. En ja, dat vind ik echt geweldig. Als ik dat zie op mijn foto, dan denk ik altijd geslaagd.
2: Is het een uit de hand gelopen hobby?
1: Ja, dat sowieso. Ik ben toen begonnen voor mijn dochter. Dat begint met een simpele camera. En ja, uiteindelijk wil je meer. Je merkt dat het toch niet helemaal is wat je wil. En dan ga je verder erin verdiepen. En dan lees je dit en lees je dat. En ja, voor je het weet heb je eigenlijk een hele collectie met camera's en met lenzen hier staan die je nodig hebt om mooie foto's te maken. Maar ja, dat is het uiteindelijk wel waard.

0: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomersvoordeel.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Mam, waar is mijn zwembad?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkt de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
15: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
16: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
15: Nog niet helemaal dus.
16: Tja, die administratie. Toevallig tips?
15: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
16: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
15: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
17: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
20: Dag Jaap.
21: Hi.
20: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
21: Ja, we hebben echt veel nodig.
20: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
21: Klopt.
22: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
23: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
24: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
25: 22 juli, demodag, scootmobielen.
26: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Donna Summer en Could It Be Magic. Het is van Barry Manilow, die zijn compositie baseerde op een stuk van Frédéric Chopin. Zo, het is inderdaad wel lekker zomers. Tot hoever de temperaturen vandaag gaan stijgen, dat hoor je zo meteen in het uitgebreide weekendweerbericht bij Omroep Zeeland. Ja, verder heb ik ook het weekend antwoordapparaat weer bommetje vol. En Rob Bakker voor de Zielse cultuuragenda. Dus blijf luisteren naar Weekend. Goedemorgen.

0: You Know I'm No Good, Amy Winehouse. De Stones zijn er weer met nieuwe muziek en zij hebben dit liedje gecoverd van Amy Winehouse. Moet je maar eens even luisteren. Blazers zijn in ieder geval ook gebleven. Dat vind ik wel heel erg leuk. Omroep Zeeland. En vorig jaar op deze datum 11 juli... hadden we een zonnige dag. Een zwakke tot matige noordwest tot noordoostenwind. En het werd toen vorig jaar 23 tot 27 graden. Is dat een tikje anders vandaag? We gaan het horen in het uitgebreide weekendweerbericht.
1: Goedemorgen. Ook de komende dagen kunnen we nog profiteren van het fraaie zomerweer. Al zal het voor sommige mensen ook te warm kunnen zijn. Het sterke hoogdrukgebied weet de grip op ons weer te houden. Echter blijft de zeer warme lucht met meer dan 35 graden boven Frankrijk. Het is vandaag vrij zonnig, al kunnen er in de ochtend enkele laaghangende wolkenvelden vanuit het noordoosten de provincie binnentrekken. Echter lossen deze op. Vanmiddag wordt het rond 24 pal aan zee tot plaatselijk 30 in Zeeuws-Vlaanderen. De wind is matig, maar trekt wel pal aan zee aan tot vrij krachtig en komt uit noordoost. Voorlopig houdt het zomerweer aan. Komende dagen zal het opnieuw zonnig zijn en wordt het vooral landinwaarts nog wat warmer, met in de zak van Beveland en Zeeuws-Vlaanderen lokaal iets boven de 30 graden. De wind blijft voorlopig in de noordoosthoek en kan soms vrij krachtig of even krachtig zijn. De eerste buienkans lijkt pas voor eind komende week weggelegd te zijn.

0: Ilse de Lange is weer terug bij haar roots, zoals zij begon in het begin van haar carrière. En dat kun je wel heel goed horen. Dat zijn hele, hele goede liedjes die ze uitbrengt de laatste tijd. Something Good bij Omroep Zeeland. Pak pen en papier erbij. Of anders je notities in je telefoon. Want hier is Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda voor het overzicht van de Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten in Zeeland. Vandaag en hierna. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elias. Zomerse dan deze zaterdag kan het bijna niet worden. En we beginnen dan ook heel zomers met een klein bijzonder festival op Noord-Beveland. En ik herken het onmiddellijk. Ik zit in de organisatie, dus ik ben bevooroordeeld. Vanmiddag vind je mij op Noord-Beveland bij het Eindeloos Eilandfestival in Kortgene. Even voor onze vrienden. En dit festival heeft voor mij alles wat de Zeeuwse zomer moet zijn. Het zijn geen grote mensenmassa's. Het is midden in de natuur en het is verrassend. Je kunt lekker in het gras zitten, liggen. Het wordt warm. Even kort wat er op het programma staat. Things that I regret, always left in silence. Silence. Nieve. Ze maakt soulvolle pop met een vleugje bossa nova en jazz. Voor jong en oud samen genieten. Vandaag vanaf 1 uur 's middags tot 9:30 vanavond aan de Galgendijk in Kortgene. En voor de kerkgangers vandaag, die raden we aan om naar Veren te gaan. Daar deint deze zomer de onderwaterwereld van Maartje Kostanje door de grote kerk. Stronken, lappen, knoesten. Iets glibberigs dat zachtjes druipt. Een tikje gruwelijk. En toch kun je je ogen er niet van afhouden. Het is nog tot 20 september te bewonderen. En dan moderne of hedendaagse kunst. Want de Vleeshal in Middelburg bestaat 50 jaar. En om dat te vieren reist de Vleeshalcollectie, een van de meest eigenzinnige verzamelingen van hedendaagse kunst in Nederland, voor het eerst langs maar liefst 11 locaties, verspreid over heel Zeeland. Van de bewaarscholen in Burghaamsteden tot het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, van Domburg tot IJzendijk. In de Vleeshal zelf begint het verhaal bij Marlo Moos, wiens compositie uit 1934 ooit het allereerste werk van de collectie was. Deze hele zomer en tot ver in september valt er dus overal in de provincie topkunst te ontdekken. En blijf je nou toch in Middelburg, loop dan even door naar het Zeeuws Museum. Daar vraagt de tentoonstellingsreeks hebben zich hardop af waarom wij mensen toch zoveel willen hebben, willen bezitten. Zijn we een rupsje nood genoeg? En hoeveel kan een museum eigenlijk zelf bewaren? En wil je nou nog meer weten over wat voorbij kwam en wat er allemaal te doen is in de provincie? Kijk dan even op uitinzeeland.nl. En blader daar ook door ons digitale tijdschrift. Of laat je even meenemen in onze podcast voor een goed gesprek met cultuurmakers in Zeeland. Nog een heel fijn cultuurweekend toegewenst en tot de volgende week.

Goedemorgen. Ik ben de stadsomroeper van Middelburg en ik luister altijd naar Weekend met Elias den Hollander. Zeg het voort.

0: Het weekend van Omroep Zeeland en voor veel mensen vakantie in Zeeland. Goed dat je luistert naar Omroep Zeeland. En, het weekend van Omroep Zeeland en voor veel mensen vakantie in Zeeland. Goed dat je luistert naar Omroep Zeeland. En ik ben tot 12 uur bij je. En mocht je, dan hebben we elke zaterdagochtend Perry Mulder van de bioscoop in Hulst. En Perry, jij hebt weer iets voor ons uitgekozen. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, inderdaad. Overdag lekker op het strand, maar s'avonds in de bios. Dat, zo zie ik het graag. Als er één film is die dat deze zomer gaat doen, dan is dat wel The Odyssey van Christopher Nolan. Eindelijk is weer van deze grootste regisseur een nieuwe film. En als je denkt, Christopher Nolan, wie was het ook alweer? Nou, de meesten zullen het wel weten, maar als ik titels noem als Interstellar, Dunkirk, Oppenheimer, allemaal van zijn hand, maar ook Batman, The Dark Knight, misschien wel de beste actieheldenfilm ooit gemaakt. Deze man kan film maken en dat doet hij ook op een bijzondere manier. Hij draait nog gewoon op celluloid. Hè? Dus daar staat hij ook onbekend dat hij zegt, digitale camera's, daar moet hij niet zoveel van hebben. Hij draait nog echt op het oude film en dat doet hij dan in het grootste formaat in IMAX. Dus die camera's zijn ook immens groot. Zo groot dat ze ook zoveel lawaai maken dat je niet eens een dialoog kunt opnemen als je die voor de acteur zet. En daarom heeft hij speciaal voor deze film een aparte box laten bouwen. Die echt een grote box. Je moet echt denken aan 2 meter lang, meter breed, meter hoog. Zo groot is die camera waar die in zit. Om die camera, dat camerageluid te dempen. Dus ze hebben met camera's gefilmd van bijna 2 bij 1 meter. En dat is super groot. Maar dat geeft dus dat epische gevoel wat je bij al zijn films hebt. Ook de muziek. Deze keer weer van Ludwig Göransson. Oscar-winnaar voor de film Oppenheimer. De score. Maakt nu dus ook voor deze film weer de muziek. En ja, de liefhebbers van de films van Christopher Nolan weten dat eigenlijk die hele film door een soundtrack zit. Er zit bijna geen moment van rust. Het is heel erg music-driven. Een geweldige, epische filmische beleving wordt het. Hoofdrol wordt in deze film gespeeld door Matt Damon. Die kennen we natuurlijk allemaal van de Bourne Identity-serie en zoveel andere films. Maar ook Tom Holland, Mr. Spider-Man himself, die ook deze zomer uitkomt, zit dus ook gewoon in deze film. Gewoon een geweldige sterrencast. Robert Pattinson zit erin. Het is een must-see. Het wordt de grote kaskraker van deze zomer, verwacht ik. En hier moet je over mee willen praten. En als je het niet wil praten, gaan we dan in ieder geval zien. Want The Odyssey belooft een epische cinematografische beleving te worden. En zoek het grootste doek dat je kunt vinden, want dan komt hij het beste tot zijn recht.

0: weekend bij Omroep Zeeland. En we gaan weer eens even luisteren naar berichten op het weekendantwoordapparaat. Ik ben denk ik de enige in Zeeland en misschien in de hele wereld die nog een antwoordapparaat heeft. Maar het is zo ontzettend effectief. Want wie iets organiseert, een activiteit, een evenement, groot of klein, kan een berichtje achterlaten. En dan zend ik dat uit op zaterdag. En dan zijn er heel veel mensen die dat horen. Dus als je zelf een keer denkt, ik wil wel even iets achterlaten, een berichtje, bel dan met 0118-499-990. En dat kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
1: Het antwoordapparaat.
2: Goeiedag. Hier spreekt de boer van de kinderboerderij in Middelburg, de Klepperhoeve. Het is vakantie, dus hebben we komende week weer een vol programma. Het begint maandag om 14:00 al met geitengein. Dinsdag om 10:30 hebben we ponyochtend. Om 14:15 hebben we ponyritjes. Of kun je de ponies borstelen als het te warm is voor dat paardje om te lopen. En dan hebben we woensdag om 11:00. Dan kun je een prachtig schilderij maken van een van onze geitjes. En misschien worden onze geitjes dan wel beroemd als ze in het museum komen te hangen. Om 14:15 op woensdag is het weer tijd voor ponyritjes of ponies borstelen. En op donderdag om 13:00 is er een vijfkamp. Dan gaan we allerlei sportieve spelletjes doen. Van maandag tot en met vrijdag is het om 15:30 help de boer voeren. Dan kun je de boer helpen met het voeren van of de konijntjes, of de heitjes, of de schaapjes. Nou, je ziet het, of je hoort het. Er is genoeg te doen dus komende week op de kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg.
3: Goedemorgen, Autocross Zeeland. 11 juli organiseren wij een autocross aan Hoek. De locatie is Hoekseweg tegenover de Hoekseweg aan Hoek, schuin tegenover de bushalte. De start is plusminus rond 12:00. Er rijden verschillende klasses. De entree is 5 euro. En kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis. Er is een tent en er zijn drankjes en hapjes verkrijgbaar. We zien je zaterdagmiddag.
4: Beste luisteraars van Omroep Zeeland. Hier Dick de Poter van Sint-Daafskerk in Aardenburg. Zaterdag om 14:00 is er weer een orgelconcert. Organist Jan Vermeijden uit Veurne speelt dan voor u werken van Telemann, Graupner en Bach. Het begint om 14:00 en de toegang is gratis. Als u klaar bent, krijgt u een drankje van ons aangeboden. Tevens heeft u dan de gelegenheid om de expositie van Sabine van der Bossen en Frida van Overbeke te bewonderen. De toegang is gratis. Weet u welkom in een zeer coole, heerlijke kerk in Aardenburg, de Sint-Baaskerk. Tot zaterdag. Einde bericht.

0: Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Vuurtoren Het Lage Licht in Westkapelle is jarig, maar liefst 150 jaar. En als je een kaartje of tekening stuurt, maak je kans om het hele verhaal van deze toren te horen van een gids. Dit is Ivo van Beekhuizen uit Westkapelle, weet er veel over.
1: We hebben het Hoge Licht, dat is de voormalige kerktoren. En die staat eigenlijk aan de rand van het dorp. En het Lage Licht, of het Noorderhoofd, die staat op de dijk. En dat is de Rood met Witte. En dat is echt een iconische vuurtoren. Als je het woord vuurtoren, dan schiet dat in je gedachten.
0: Zomer of niet, ondanks de hitte gaat Zeeuw in het buitenland, Evelien Dingemansen in Ierland, druk aan de slag met het aanleggen van haar terras. Oh ja, en de druiven moesten tussendoor ook nog gesnoeid worden. Vertelde ze aan Michiel afgelopen week.
2: Het was echt nodig, want het was nu al een paar weken nu gesteld. En ik zei, hoe heb ik dat tegen hem doen? Het is net Noorwoud. De druiven groeien. Maar nu moet ik de blaren nog opruimen. Dat had ik nog niet idee, want het is zo iets. Het is verschrikkelijk.
3: Dus dat doe je ergens vanavond dan?
2: Nou, ik denk het wel. Want het moet toch eventjes opgeruimd worden.
3: Als er zin is.
2: Ik ben ook al 3 of 4 keer gestoken door zo'n smerige vliegen. Maar ja. Ik heb een tubetje zelf verbiemen, dus ja, dan gelijk smeren. Nee.
3: Maar die vliegen genieten ook van die zon, Eveline, dat snap je toch?
2: Nou, en vooral van mijn blote been.
0: Kijk eens aan. Nou, Michiel belt elke dag door de week, is dat in Zeeland, komt thuis rond 4:15 met een ziel die verhuisd is naar het buitenland.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
8: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
7: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
18: Dag Jaap.
19: Hi.
18: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
19: Ja, we hebben echt veel nodig.
18: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
19: Klopt.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
20: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
21: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
22: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
23: Omroep Zeeland.
10: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.
23: Omroep Zeeland.

0: Raffi. Ze komt weer met nieuwe muziek na een periode van lange afwezigheid. Dus dat is positief nieuws. Dit was Mercy, een van de paar hits die ze heeft gehad. Straks weer draaien aan de bingoballenmolen, want dan ga ik de weekprijs verloten.
1: Wat een spanning, wat een spanning, wat een spanning.
0: Dat is altijd spannend inderdaad. En omdat het zomer is, ga ik straks op reis naar een Europees land. Vertel ik zo meteen veel meer over.

0: Uit Duitsland komen ze, eenmalig een grote hit voor de band Fool's Garden, Lemon Tree. De zomer is deze week van start gegaan met ook de zomerspelen, en die zijn elk jaar weer een beetje anders in Goedemorgen Zeeland. Collega's Veerle en Elsa gaan namelijk samen op pad en geven elkaar daarbij steeds opdrachten, telkens één in een ander Zeeuws dorp. En op woensdag waren ze in Zierikzee.
1: Speel een Zeeuws lied op het orgel van de kerk in Zierikzee. Dat is vandaag de opdracht die ik kreeg van Veerle in Goedemorgen Zeeland on tour. Ja, en toen werd het tijd voor de echte uitleg, de praktijk.
2: Oké, okay,
3: je wilt wel met registers.
2: Je wilt wel
3: trompet.
2: De trompet. Ja, ja, ja.
3: En hier nog één.
2: Ja, maar die is van Verdaal.
3: Ja, daar kan ik niet goed bij.
2: Nee.
3: Maar doe maar.
2: Ja, oké. Okay. Dat is goed.
3: En dan, ik
2: wil een cornet er ook nog bij. Dat is extra mooi.
3: En als ik ze per ongeluk aanraak, is het niet zo erg,
2: nee,
3: toch?
2: Nee, dat is niet erg.
3: Goed. Waar beginnen we?
2: Even kijken hoor. Je kan noten lezen, hè?
3: Ja.
2: Oh, geweldig. Hier begint het.
3: Oké, okay, dus een B.
2: Melodietje. Hier.
3: Het voordeel is natuurlijk dat ik het lied ken.
2: Ja.
3: Dat wil niet zeggen dat ik het uit mijn hoofd kan spelen, maar... maakt het uit waar ik begin?
2: Nee.
3: Deze beet?
2: Is dat goed?
3: Ja.
2: Oh. Het is, de F is wordt een vies als deze.
3: Oeh, ben je streng?
2: Ja, ik ben heel streng.
3: Oké, doe je dat met leerlingen ook zo?
2: Ja, natuurlijk, ja.
3: Wacht hoor, dan ga ik nog een keer.
2: Ja.
3: Ik heb een gewonde vinger, dus die vies maakt het wel moeilijk.
2: Ja. Ah, goed zo. Ik ga wel meespelen voor de begeleiding.
3: Ja. Maar wacht hoor, want... Ja?

0: Run to You van Brian Adams. Willy Wouters van de Boekenmolen in Meliskerken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elias.
0: Jij hebt vandaag de boekentip uitgekozen. En dat is op een top Zeeuws, hè? Franca Treur.
1: Ja, uit Meliskerken.
0: Precies. Ja. Die komt uit jouw dorp.
1: Ja, zeker. Dus ik dacht, die moet ik toch tippen.
0: En jij bent haar ook vaak tegengekomen in het verleden daar?
1: Ja, zeker. Ik ken haar zeker. Ik heb haar nog een tijdje pianoles gegeven.
0: Oh, wat leuk, joh.
1: Ja. Of dat wat geworden is, dat weet ik niet, hoor. Maar ze kan in ieder geval schrijven.
0: Zij is natuurlijk jaren geleden doorgebroken met de dorsvloer vol confetti. En is blijven schrijven. En ze heeft een nieuw boek.
1: Ja, Kreeft. En het is een serie, astrologie-reeks. En zij heeft het boek Kreeft geschreven omdat zij geboren is in juni. En haar opa en oma zijn gestorven. En ging ze een beetje herdenken aan vroeger, hoe haar leven geweest is. En dan dacht ze aan Jaap, haar oom, een man met syndroom van Down, waar ze zeer verband mee was, ook met het sterrenbeeld Kreeft.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, nu zegt dat er helemaal niet veel, dat zegt ze ook in haar boek. Ik heb niet veel met sterrenbeelden, helemaal niet, maar chromosomen, dat was in dit geval bepalende. Maar ze was heel verband met haar oom Jaap. Hij was eigenlijk een heel stabiele persoon in haar leven. Hij was 9 jaar ouder. En waren ze eigenlijk echt als broer, want hij was altijd thuis. Mm-hmm. De broers zaten op land. En je was pas echt een werker als je werkte op het land. En zij had daar niet veel mee. Dus ze was vaak bij Jaap. En ze heeft hem altijd een soort bewonderd, want hij was een soort voor haar gevoel een beetje autonoom in het leven. Altijd gelukkig, altijd stabiel. Blij met elk bezoek. Blij met vaste gewoonten. En dat in tegenstelling tot haar. Zij zocht vaak naar haar identiteit. Welke studie wil ik? Wat wil ik eigenlijk doen? Waar wil ik weg? Wat wil ik met geloof? Ik wil alles eigenlijk anders. Maar hij was een soort haar houvast.
0: Ja. En dus een heel persoonlijk boek is dit.
1: Heel persoonlijk. Het is echt een persoonlijk autobiografisch verhaal. Ja. En ze schrijft over verdere. Moet je het maar lezen, tot aan zijn sterven en denkt, ik kan niet zonder. Ja. Dus het is een soort persoonlijk ontwikkelingsverhaal.
0: Is dit ook een boek dat je lekker op het strand kunt lezen?
1: Zeker. Je hebt het zo uit. Het is niet dik. Het is hartstikke boeiend. Je hebt een soort een beetje verhaal over wie ben ik. Heb ik wel verbinding in het leven? Met wie? Waar vind ik het geluk? Het is een soort, maar toch licht.
0: En ook Zeeland, komt dat erin voor?
1: Zeker, zeker. Ja,
0: Meliskerken sowieso, lijkt mij.
1: Sowieso, en Middelburg, Hoes, al die dorpjes tussendoor. Het is echt boeiend.
0: Ja,
1: maar vooral een innerlijke reis.
0: Het is ook onderdeel van een reeks, hè? Een astrologie-reeks van haar.
1: Ja, ja. Ja, deze uitgeverij wil een deeltje met elk sterrenbeeld. Dus ze zoeken een schrijver die daarmee verwant is. En met dit sterrenbeeld was het Franca.
0: Ja, en dan bij de volgende weer een andere schrijver.
1: Ja. Ja, elke keer een andere schrijver, ja.
0: Oké. Okay. Nou, je zei het al, het is niet dik, hè? Het is 80 pagina's, dus dat heb je volgens mij zo uit.
1: Dat heb je zo uit. Een middagje strand en je hebt tijd.
0: Precies. Oké. Okay.
1: Goed leren en lezen.
0: Ja. Nou, dat is de boekentip voor deze week. Franca Treur met Kreeft. En die komt van Willy Wouters van de Boekenmolen in Meliskerken. Waar Franca Treur dus ook vandaan komt. Dus dan is de cirkel weer helemaal rond.
1: Ja.
0: Dankjewel, Willy.
1: Ja, graag gedaan. En hou je hoofd koel, hè?

0: ABBA met Money Money. Het is vakantietijd en we gaan deze zomer in het weekend op muzikale reis naar een land in de buurt.
1: De Europlaat.
0: En op zaterdag en zondag hoor je rond 11:30 een lied uit een Europees land van lang geleden of recent. En op zaterdag is dat een mooie classic. Nou, we gaan deze zaterdag naar Ierland, bekend van de groene heuvels, ruige kusten en diepe meren, traditionele Keltische volksmuziek, Guinness bier en ook Ierse whisky. En ook van Sinead O'Connor, Clannad en Enya en ook U2. En U2 bracht in mei 1987 een lied uit dat die hele zomer zou doorklinken. I still haven't found what I'm looking for.

0: U2, but I still haven't found what I'm looking for. Dat is de Europlaat van deze zaterdag. Morgen gaan we weer naar Ierland. Dan doet mijn collega Marcel van der Dries dat. En dan draait hij een recente hit uit Ierland. Nou, en als je wil weten welke plaat dat is, dan moet je zeker luisteren. Zondag in Zeeland, morgen. En de Europlaat is dan tussen 11 en 12.
1: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk.

0: Hey Soul Sister, de ukulele van Train. Ik ga verloten de weekprijs, de Omroep Zeeland Sokken. Afgelopen week hebben we heel wat mensen meegedaan met het nieuwsspelletje. Iets na 9:30 speelt Elsa dat in Goedemorgen Zeeland. En Nel Ridderbos belde op maandag snel met het juiste antwoord op de nieuwsvraag. En daarom balletje nummer 1. John van Wolde heeft balletje nummer 2 uit Heinkensand. Chris uit Schoondijken nummertje 3. Frank uit Zuiddorpen 4. En Jan heeft balletje nummer 5.
1: Alle ballen verzamelen.
2: Bingo.
0: Attentie, daar gaan we. Ja. Komt-ie.
3: Wat een spanning.
0: Nou, eens even kijken hoor, welk balletje het vandaag is geworden. Het is nummer 2 en dat is die van John van Wolde uit Heinkensand. En ik weet dat John een enorme fan is van Omroep Zeeland, dus dat is een mooie opsteker op deze zaterdag. John, na het weekend gaan we even contact met jou leggen om te zorgen dat het pakketje zo snel mogelijk en zo goed mogelijk naar Heinkensand wordt opgestuurd. Wil je ook een keer meedoen met deze wekelijkse verloting? Doe dan dus mee door de week in Goedemorgen Zeeland met het nieuwsspelletje.

0: Police met hun allerbekendste liedje Every Breath You Take. Straks na 12 Zeeland nu, dus met het laatste Zeeuwse nieuws en ook het weerbericht. En daarna de Zeeuwse top 40, onder andere en onder meer gepresenteerd door Marcel van Andriest. En Marcel, jij bent alvast aangeschoven om te vertellen wat er allemaal gaat gebeuren zometeen in de Zeeuwse top 40.
1: De Zeeuwse muziek gaat altijd door en daarom gaat de Zeeuwse top 40 ook door. Heel de zomer lang met je op de hoogte houden van het laatste Zeeuwse muzieknieuws. Je hoort de nieuwste releases van Emma Heesters en van Pop Trash Inc. We praten met gitarist Ronald Abresh. En die gaat uitleggen waarom hij vindt dat de single Mi Corazon de zomerhit van dit jaar gaat worden. Natuurlijk is er een concertagenda en een overzicht van Zeeuws muzieknieuws op social media. Daarvoor heeft Stefan Dane onderzoek gedaan. De Cliptop 10 is er. Wat zijn de best bekeken Zeeuwse producties van dit moment? En dat alles natuurlijk in een zomersausje. Hoe kan het anders met deze temperaturen? Beleef het mee, straks vanaf 12:15. De Zeeuwse top 40.

0: Dit was hem weer bijna ongeveer zo'n beetje de weekendshow. Boswachter Paul tipt deze zomer bijzondere plekjes in de natuur. En dit keer de stranden van Zeeuws-Vlaanderen.
1: En zeker als het dan vloed is geweest en er zijn nog weinig concurrenten hiervoor geweest. Ja, dan is het een hele goede plek om allerlei fossielen en haaitanden te vinden. Zelfs de roggetanden, die echt van die kartelstructuur hebben, iets langwerpiger zijn die, vaak heel donker. Ja, die kun je er ook volop vinden.
0: In de boekentip het nieuwe boek Kreeft van Franca Treur. Oorspronkelijk komt zij uit Meliskerken. En daar komt ook boekenwurm Willy Wouters vandaan.
2: Haar opa en oma zijn gestorven. En ging ze een beetje herdenken aan vroeger, hoe het leven geweest is. En dan dacht ze aan Jaap, haar oom, een man met syndroom van Down, waar ze zeer verwant mee was.
0: En daar gaat dat boek dus vooral over. En Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda heeft nog een uitgaanstip voor ons.
3: Vanmiddag, het kleine Intiem 1 Festival, midden in de natuur. In Kortgene, op Noord-Beveland.
0: Als je wil reageren of als je iets organiseert, dan is er altijd de mogelijkheid om een berichtje achter te laten op 0118-4999-90. En dat kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tot zover. Zometeen het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland, met ook het uitgebreide weekendweerbericht.
4: Hey,
0: Fancy.
4: Hallo.
0: 99990. En dat kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tot zover. Zometeen het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland, met ook het uitgebreide weekendweerbericht.
4: Hey, Fancy.

0: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: 22 juli, demodag, scootmobielen.
0: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen. Moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een kassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf, Meta, zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie bij Omroep Zeeland. De ANWB meldt file op de N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Tussen Middelburg Noord en Sirooskerken staat 3 kilometer file. Geeft je 7 minuten vertraging. Ook de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn 5 kilometer file, 7 minuten vertraging. Wederom de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de Haringvlietdam en Goederede 3 kilometer file. Geeft je 8 minuten vertraging.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
19: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
20: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
21: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boksprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
22: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
22: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
23: 22 juli, Demodag Scootmobielen.
0: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport.
13: Omroep Zeeland.
4: De provincie is zwaar teleurgesteld in de zuiderburen. Betalen om de Belgische wegen op te mogen. Daar gaan we in Zeeland last van krijgen. En ook in deze uitzending even een jerrycan volgooien als je toch aan het tanken bent. Hoe veilig is dat? Verder praat Jan-Jaap Coré ons bij over het Zeeuwse sportnieuws. Het weer in Zeeland, vrij zonnig en warm. Op dit moment is het 25 à 26 graden, maar het loopt vanmiddag verder op. Goedemiddag, je luistert naar Zeeland Nu. Ik ben Mirjam van Wouwen. De invoering van het tolvignet in België heeft kwaad bloed gezet bij de provincie. Gedeputeerde Harry van der Maas is zwaar teleurgesteld in onze zuiderburen die vanaf mei volgend jaar tol willen invoeren. Volgens de gedeputeerde gaat dit ten koste van de goede relatie tussen Nederland en België.
24: Wij zijn vanaf het begin heel erg kritisch geweest op de invoering van de vignet. De zuidelijke provincies, waaronder Zeeland, die zullen sterk nadeel ervaren. En daarom is het ongewenst dat het vignet wordt ingevoerd.
25: Wat zou dat betekenen voor de Zeeuwen?
24: Ja, de verplaatsingen rondom de grens, ja, die gaan extra beprijsd worden. Met andere woorden, het heeft effect op je leefbaarheid. En het heeft ook effect op je economie. En dat is precies wat we niet willen. Je wil een florerende economie. En niet iets wat een extra belemmering gaat krijgen. En dat is dit wel.
25: Wat zou dat voor Zeeland betekenen als dit dan nu echt doorgezet zou worden? Of zou dat ook in de portemonnee een impact maken?
24: Kijk, ik vrees dat heel veel mensen dat in de portemonnee gaan voelen. Bedrijven, de particulieren. Omdat je iedere verplaatsing over de hoofdstructuur moet gaan betalen. Ja, als je alles op een rijtje zet, dan moet je toch tot de conclusie komen. We wilden juist open grenzen, vrij verkeer van mensen en van goederen. Ja, en daar voldoet dit plan dus niet aan.
25: Ja, u was toen het naar buiten kwam al best fel. Hoe is het dan om dit nieuws dan te horen dat ze het toch door gaan zetten?
24: Enorm teleurstellend, want ik heb geprobeerd een uiterste inspanning te doen. Ook richting onze minister van Infrastructuur en Bereikbaarheid in Den Haag. Neem contact op met de Belgische collega. We hebben ook een brief geschreven als zuidelijke provincies. Ja, en als uiteindelijk dan het resultaat is, we luisteren niet, we geven geen gehoor aan de oproep van de Nederlandse kant. Ja, dan vind ik dat dus zeer teleurstellend en jammer.
25: Zou dat ook de banden verslechteren tussen Zeeland en België?
24: Nou weet je, het verbetert de banden niet, want je hebt elkaar op heel veel dossiers nodig. Je bent eigenlijk als politicus, als bestuurder altijd met belangrijke dossiers bezig. Bereikbaarheid of economie of andere dingen die over die grens heen bewegen. En ja, dan kun je dit dus niet hebben, want dat betekent ja, dat die frustratie die dan bij ons opgebouwd wordt, ja, zich wellicht manifesteert weer in een ander dossier, waar dan vervolgens de Belgen niet blij van worden. En dat is precies wat ik wil voorkomen. Doe het nou niet. Dat was ook mijn oproep. Maar helaas.
25: Het zou vanaf mei 2027 ingaan. Dat is ook best wel vlot.
24: Ja, veel te vlot. Omdat je te weinig tijd hebt om je er goed op voor te bereiden. Te weinig tijd hebt om in goed overleg met elkaar te kijken. Wat betekent dat dan? En hoe zou je een grensgebied kunnen ontzien? Of in elk geval een stukje differentiatie aanbrengen? Dus met andere woorden, A, ik schrik ervan dat men het toch door wil zetten. Maar B, ik schrik er ook van dat men het al vanaf mei 2027 wellicht wil doen.
1: Gedeputeerde Harry van der Maas was dat, in gesprek met verslaggever Katie van Essen. Zeeland gaat de krachten bundelen met de andere grensprovincies, want die denken er net zo over. Ander nieuws dan in Zeeland. Bij het dok van Perry in Vlissingen is vannacht iemand in het water gevallen. En dat was al de tweede in een dag tijd. Gisterochtend reed een man met zijn elektrische rolstoel het water in aan de andere kant van het dok. Hij werd er door omstanders uitgehaald en is naar het ziekenhuis gebracht. De persoon die vannacht in het water viel is in een ambulance behandeld. Ook in Vlissingen vannacht. Een bestuurder onder invloed heeft een rij geparkeerde auto's beschadigd. Dat gebeurde op de Tulpenlaan. Omstanders wisten de man uit de auto te krijgen. De prijzen tussen de Nederlandse en Belgische benzinepomp verschillen enorm. En daarom gaan veel Zeeuwen graag tanken over de grens. En regelmatig gooien ze dan niet alleen hun auto vol benzine, maar ook één of meerdere jerrycans. Maar is dat wel veilig? Verslaggever Misha Tromp zocht het uit.
2: Wim, aan het tanken. Ik zie hier ook een jerrycan naast u. U gaat die zo ook vullen, neem ik aan.
3: Ja, dat klopt. Ja.
2: Denkt u wel eens na ook over de gevolgen van zo'n jerrycan meenemen in de auto?
3: Ja, dat klopt. Maar ik heb ik moet 2000 meter gras afrijden. Ah. Dus ik kan maar moeilijk. Ik weet niet hoe ik het anders zou moeten doen.
2: En hoe zorgt u ervoor dan dat die bijvoorbeeld niet lekt, dat u de juiste spullen mee heeft?
3: Dit is een goede jerrycan. En ik kan maar moeilijk mijn benzine laten leveren in Nederland. Dus, ja.
2: Kan eigenlijk niet anders.
3: Nee, kan niet anders.
5: Alex van Dijk, specialist gevaarlijke stoffen van de brandweer. 240 liter aan brandstof mag je meenemen. Maar ja, hoe kijkt de brandweer dan eigenlijk naar?
7: We hebben natuurlijk, als we naar een voertuigbrand gaan, dan bereiden we onszelf voor. We kijken van tevoren in onze systemen, zeg maar, welke auto is het. En dan kijken we ook specifiek, waar zit nou die brandstoftank? We kunnen dat gewoon van tevoren van iedere auto opzoeken. En uiteraard, een brandstoftank zit altijd onder een auto. En die zit in een afgesloten ruimte. Die zit nooit in de bestuurdersruimte. Dus dat is natuurlijk een van die speerpunten waar je gewoon als eerste naartoe gaat. We houden aan de voorkant geen rekening met iemand die een jerrycan brandstof op de bijrijdersstoel zet. Dat vinden we zelf niet zo'n goed idee. En dat verwachten we ook niet dat mensen dat doen.
5: Wat zijn de gevaren daarvan?
7: Nou, specifiek de gevaren daarvan. Uiteindelijk benzine. Daar zitten verschillende weekmakers in. En als je nou een jerrycan pakt die eigenlijk geschikt is voor water. En die zou je gebruiken voor benzine. Ja, dan lost vanzelf die jerrycan een keer op. Nou ja, en dan ben je eigenlijk die duur betaalde benzine ben je gelijk alweer kwijt. Afgezien van dat die natuurlijk ook gewoon gaat uitdampen. Daar heb je zelf last van. Je krijgt er hoofdpijn van. Kan, hè. En uiteindelijk als je langere tijd in die ruimte zit waar je dus benzine aan het inademen bent, ja, dan raak je ook gewoon versuft. En eigenlijk wil je dat ook gewoon niet hebben in een autorit. Initieel gaan we ervan uit dat de jerrycan in een goedgekeurde jerrycan zit. Dat is ook wat de regels voorschrijven. En uiteindelijk als ze gewoon niet goed vaststaan, niet serieus vastgezet worden, dan worden het gewoon kleine projectielen. Nou ja, het zou niet de eerste keer zijn dat we een hardmetalen voorwerp uit iemands rug moeten pulken.
2: Wat is nou de veiligste manier om zo'n jerrycan mee te nemen in de auto?
7: Niet. Gewoon lekker in de brandstoftank houden. Uiteindelijk, ik snap wel dat je het gaat doen. Maar gebruik dan in ieder geval kleine hoeveelheden. En vooral die goedgekeurde jerrycan. En allergrootste voorkeur heeft om hem gewoon in een laadruimte te zetten, buiten de bestuurdersruimte. Als je gewoon zeker weet dat je zelf niet in die damp kan gaan zitten, dan ben je voor jezelf in ieder geval al veilig bezig.
1: Aldus de specialist gevaarlijke stoffen bij de brandweer Alex van Dijk. De brandweer hoopt dat er nog eens gekeken wordt naar de regels rondom het meenemen van jerrycans in de auto. Straks krijg je de weersverwachting, maar nu eerst muziek. Adele.

0: Send my love to your new lover, Adele. Het is bijna 13 minuten voor 12:30. En we gaan het over het weer hebben. Het is vrij zonnig en warm. Het is 25 à 26 graden op dit moment. Plaatselijk kan de 30 graden grens bereikt worden. Of zelfs even overschreden worden. Wel aan de kust, vooral aan de noordkant van de eilanden, zal het iets minder warm zijn. Er staat een matige, later tijdelijk een vrij krachtige wind uit noordoost. Ook de komende dagen blijft het warm en vrij zonnig. Met middagtemperaturen tussen 25 en 31 graden. En woensdag wordt het nog iets warmer. 'S Nachts koelt het minder af dan voorgaande nachten. En voor het sportnieuws is aangeschoven Jan-Jaap Koree. Hoi Jan-Jaap.
1: Goedemiddag. Tweede divisionist Hoek is de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen met een overtuigende overwinning. Op Sportpark Den Hoge Blok in Zierikzee won de ploeg met 1-5 van het Schouwselftal. Al binnen het half uur was het 0-3 voor Hoek door twee treffers van Din Sula en eentje van Gert-Jan Martens. Daarna kwam het hoogtepunt van de avond op naam van Fabian Boekholt van het Schouwselftal. De uit Zierikzee afkomstige middenvelder van Brielen schoot de bal vanaf de middenlijn over Hoek-doelman Milan Standaard heen in de goal. In de tweede helft scoorde Hoek via Gervairo Pengel en nieuweling Myron Bosdorp nog de 1-4 en de 1-5. Een ruime zege dus voor Hoek, maar trainer Gerard de Nooijer is nog niet overtuigd of zijn selectie genoeg kwaliteit heeft. Hij is in gesprek met het bestuur over versterkingen om weer bovenin de tweede divisie mee te kunnen doen. De vraag is of Hoek nog extra spelers kan betalen. Deze week trainde Bradley de Nooijer, de zoon van trainer Gerard, mee bij Hoek. De verdediger zit momenteel zonder club na zijn vertrek bij het Belgische Mol en zou wellicht een optie kunnen zijn. De andere Zeeuwse tweede divisieclub Kloetingen speelt op dit moment de eerste oefenwedstrijd van het seizoen. Tegenstander is FC Swin City. En dat duel is om 11 uur begonnen en de tussenstand is 3-1 voor Kloetingen door goals van spits Ruben de Jager, Klaas van Hekken en nieuweling Aart de Waal. Paardensport dan. In Nieuwe Sint-Joosland staat vandaag de derde en laatste dag van Zeeland Outdoor Dressage op het programma. Vandaag staan de finales op het programma met halverwege de middag de Grand Prix in de zware Tour. Verslaggever Tom Druppers blikt vooruit.
2: Dat de dressuursport nog steeds heel populair is, blijkt als je de startlijsten van Zeeland Outdoor Dressage van de afgelopen dagen bekijkt. Zo'n 350 combinaties waren aanwezig in Nieuwe Sint-Joosland en dus zit het met de kwantiteit wel goed. Maar op de finale dag blijven alleen de beste over en in de belangrijkste categorie, de Grand Prix in de zware Tour, valt het aantal deelnemers wel tegen. Na het afvallen van Stephanie de Vrel uit Koewacht zijn er nog maar 3 combinaties over. De ervaren Chantal Nijpjes uit Sint-Laurens is nu nog de enige Zeeuwse deelnemer op dit niveau. Zij komt rond de klok van 2 uur in actie op het terrein van Stal de Kroo met haar paard Digo.
1: En later vandaag zie je op onze website een kort verslag van Zeeland Outdoor Dressage. En op die website lees je natuurlijk ook veel meer het andere sportnieuws namelijk.
0: Ja, zoals altijd. Dankjewel Jan-Jaap. En we zijn met de sport ook gelijk aan het einde van Zeeland Nu. Hier op de radio nu, muziek uit Zeeland in de Zeeuwse Top 40. Fijne middag.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met Elsa van Hermel.

0: Kevin Village, samen met Inge en Zomer in Zoutelanden. Goedemiddag en welkom bij de Zeeuwse Top 40. Elke week weer muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En natuurlijk elke week samen met Marcel.
1: Ja, je hebt het herkend natuurlijk, hè? Sacramento van the Middle of the Road, maar dan met een heel erg Zeeuws tintje.
0: J.P. de Klerk uit Middelburg maakte een album geïnspireerd op wandelingen langs de Westerschelde. En vanmiddag viert de singer-songwriter uit Middelburg dat het album The River Walks nu ook verkrijgbaar is op vinyl. Dit is een van de tracks, Silence in a Small Town.

0: Wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten op dit moment? Dit is de Clip Top 10.
1: Courage. Nieuw binnen op 10. Britta Maria en Maurits Fonse met Courage.
0: Opnieuw binnen op 9. Frank Live met Ik

0: Wortel en de Boer leveren één plaatsje in. Van 7 naar 8 met beloofde cadeaus. Cadeaus die ik nooit heb gekregen.
1: En Nobody Ask neemt dat plekje in, want die gaan van 8 naar 7 met The Best Is Yet To Come.
0: En nog meer gitaargeweld door Inherited. Blijf staan op 6.
1: Ook Alwin blijft staan, maar dan op 5 met We Gaan Nog Langer Niet Naar Huis.
0: Danny Vera en Marlon Pichel duiken uit de top 3 op 4 nu met Try Again.
1: De scorsuizen stijgt een beetje.

0: Ze hebben er een flinke social media campagne tegenaan gegooid. Pop Trash Inc. heeft een nieuwe single en dat zal iedereen weten, want de band doet meteen een gooi naar de zomerhit van 2026. Nou, de titel is er dan ook naar, Mi Corazón. En een van de bandleden is Ronald Abresch. Hi Ronald.
1: Hey, goedemorgen.
0: Het is alweer even geleden dat we van jullie hoorden, maar jullie zijn geen fulltime muzikanten, hè?
1: Nee, we zijn geen fulltime muzikanten. We hebben allemaal nog onze baan daarnaast.
0: En wie begint er dan als eerste? Ja, wie begint er dan als eerste een balletje op te gooien van hey, het wordt weer eens tijd?
1: Meestal, dit is een beetje een proces wat vanzelf loopt. Meestal begint onze toetsenist Erwin, die komt meestal met de tekst en de melodie-ideeën. En dan werken we het uit en dan hangt het een beetje vanaf hoe we qua tijd zitten. En wanneer we tevreden zijn met het eindproduct. En soms duurt dat wat langer en soms gaat het wat sneller. Het is nu een jaar geleden sinds onze vorige release, maar met deze hebben we ook per se willen wachten tot de vakantieperiode. Omdat net als je al zei, het is een zomers vakantieliedje.
0: Ja, met een zomerse Spaanstalige titel. Jullie eerste Spaanstalige.
1: Ja. Dat is eigenlijk een beetje om het vakantieidee, een beetje het mediterrane gevoel op te wekken. Al hebben we tegenwoordig ook dit soort temperaturen hier, zouden we het ook in het Nederlands kunnen doen. Maar we vonden het toch wel een beetje vakantiegevoel meegeven door een stukje Spaans erin te verwerken.
0: En een nieuwe look voor de band met neonreclamelichten. Is hiermee de band ook een andere muzikale koers ingeslagen?
1: Ik denk ons nieuwe album dat heeft wat meer disco-invloed. Je hoort het hier ook, 70s, 80s. Disco-invloeden, daar past dat neon, dat club-idee bij. Dus daar komt het vandaan. Dat zal je ook meer herkennen in onze volgende releases.
0: Nou hopen jullie de zomerhit van 2026 te worden. Waarom is dit een kandidaat voor die titel?
1: Ja, zeg jij het maar. Wij denken dat het een catchy deuntje is. Wat een goed gevoel geeft. En een vakantiesfeertje brengt.
0: Oké, nou, we gaan er gewoon naar luisteren. En de zomer is al begonnen. Dus dan doet deze muziek misschien er nog een schepje bovenop. Hier is Pop Trash Inc. en Mi Corazón.

0: Zomervakantie, maar niet voor Zeeuwse artiesten en hun social media. Want ze delen nog van alles. En Stefan heeft daar weer een mooi lijstje van gemaakt.
1: Hardy Elsa, ik begin met transfernieuws. Niet uit de sport, maar uit de muziek. Jillis de Waard, de zanger van The 13th Turn, is namelijk ook aangetrokken door de band Klauwhamer. Goeie naam voor een band, vind ik. De Nederlands-Belgische straatpunkband is ook meteen de studio ingedoken. Met de nieuwe zanger uit Kattendijke. En het eerste resultaat is de demo voordat de klok slaat. Wat er allemaal gebeurt op het wereldkampioenschap voetbal in Amerika heeft soms ook zijn weerslag in de Zeeuwse muziekwereld. Donald Trump nam contact op met de Zeeuwse top 40. En ineens stond Trokken Samen Vinger bovenaan in de lijst van afgelopen Hemelvaartsdag. Tenminste, dat zie ik dan bij de Driestang op Facebook. Nou mocht de dialectband uit Borselen toch al niet klagen, want ze bereikte geheel op eigen kracht de vierde positie. Maar grappig is het wel. Je vindt er dus meer over op Facebook bij de Driestang. Bluff gaat weer Vreemde Wegen bewandelen. Zo heet de tournee Vreemde Wegen die deze week is aangekondigd. De band gaat vanaf eind augustus weer optreden op locaties met een bijzonder karakter. Deze keer zijn dat het Markiezenhof in Bergen op Zoom, het Concertgebouw in Amsterdam, de Grote Kerk in Apeldoorn en vier keer in de Oostkerk in Middelburg. Gisteren is de kaartverkoop gestart. En goed nieuws voor de familie Buisrogge uit Kloosterzande. Francine Buisrogge nam deze week haar diploma van het conservatorium in Haarlem in ontvangst. Na vader Gino en broer Tim is Francine ook al jaren actief in de muziek. Vroeger als zangeres van The Bright. En nu ligt de weg open voor haar eigen muzikale carrière. Van harte gefeliciteerd, Francine. Wil je nog eens nagenieten van Concert at Sea? Nou, dat kun je vanavond doen. Vanaf 8:30 zie je de hoogtepunten van Concert at Sea 2026 op NPO 1. Dus gewoon lekker achterover hangen op de bank en genieten van het festival op de Brouwersdam. En dan verscheen gisteren de nieuwe single van Emma Heesters. Een droevige titel heeft het eigenlijk, want ja, het zal je maar gebeuren dat je hart gebroken wordt. En toch voelt het zo goed. Nou ja, hoe dat zit, dat moet ze zelf maar even uitleggen. Luister maar gewoon. Hier is Hartenbreker.

0: Going Dutch met Colors. Ja, dat is even geleden.
1: Ja, de band bestaat niet meer. Ze stopte ermee eind 2016. Waren eigenlijk een tijd heel erg actief. En dit Colors was het themalied voor Colors by the Sea in Vlissingen. Dat evenement met al die...
0: Al die verf.
1: Ja, precies.
0: Is er ook niet meer.
1: Nee.
0: Ze heten allemaal Mike, behalve Piet, die heet Klaas. Dan heb ik het over de mannen van de Driefstang uit Zuid-Beverland. En dit is een track van het album Trokkes aan mijn vinger, Hotsie Knotsie Knetter.

0: Wil je Zeeuwse muziek live zien? Nou, dan heb je iets aan onze concertagenda.
1: Ja, voor vanmiddag meteen. JP de Klerk geeft vanaf 2:30 een in-store optreden in de drukkerij in Middelburg. En dat is dus om die vinyl release van het album The River Walks te vieren.
0: Rien Dekker is ook weer flink actief deze maand. Hij speelt vanavond op camping Veerse Meer in zijn woonplaats Wolfartsdijk. En morgenmiddag is hij op camping Horizont in Colijnsplaats.
1: En alvast voor aanstaande vrijdag, dan begint Vintage Festival Nisse, driedaags zomerfestival. Live muziek, relaxte sfeer, eten, drinken en oldtimers. Nou, het programma op vrijdag 17 juli trapt af met een optreden van Billy and the Backbones. En daarin speelt Stefan de Kroon. Allemaal in de muziektent op het dorpsplein van Nisse.
2: Muziek uit Zeeland.
1: En wat is er toch veel verschillende muziek uit Zeeland. Maar als je nog meer hebt, stuur het gewoon op naar muziek@omroepzeeland.nl. En wie weet krijgt het dan een plekje in de Zeeuwse top 40 hier elke zaterdag. En hou die Zeeuwse muziek in de gaten via website en social media.
0: Blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En maak er vooral een goed weekend van.

0: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie olifant.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volkomt.
13: contract. Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullus Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
19: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
20: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
21: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
20: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
22: Omroep Zeeland.
23: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in

dit is nog eens een lekker begin van deze muziekmiddag op zaterdag bij Omroep Zeeland. Matthew Wilder met Break My Stride. Goedemiddag en leuk dat je luistert naar deze zaterdageditie van de muziekmiddag. Tot 5 uur ben ik bij je met een hoop fijne platen. Zoals deze, dit is volgens mij het meest gecoverde lied op een ukulele. Ik denk als je begint met ukulele spelen, dat je al snel bij deze plaat uitkomt. Dit is Jason Mraz, I'm Yours. Well,

Billy Joel op je radio met The River of Dreams. Prachtige plaat vind ik, vooral dat gospelachtige refrein. In ieder geval een lied om vrolijk van te worden. Goedemiddag, leuk dat jij luistert naar Omroep Zeeland. Tot 5 uur de muziekmiddag, dus vooral nog even blijven.

Een klassieker in de muziekmiddag. Ace was dit met How Long. Ja, een hit van toen. En we gaan meteen maar door met een hit van nu. Het komt gewoon allemaal voorbij in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Alex Warren is hier.

0: Lionel Richie. Met het prachtige Just For You. Je luistert naar de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Blijf vooral ook luisteren, zou ik zeggen. Want straks hoor je deze plaat. Ja, dat was dus even een kort fragmentje. Hè? En de vraag is natuurlijk altijd, welke artiest is dit? Welke titel? Komt u nog een keer? Denk er nog even over na. Luister ondertussen naar Tina Turner en David Bowie.
1: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced...

Ik blijf dit een buitengewoon vrolijk lied vinden. Mika met Grace Kelly. En waar ik ook wel vrolijk van word, is dit lied. Ja, dat is het muziekspelletje van vandaag. Ik wil natuurlijk weten welke artiest het is en welke titel. Komt hij nog een keer? En na Fleetwood Mac komt hij helemaal. Dit is Gypsy in de Muziekmiddag.

Shakira met Zoo. En dat was natuurlijk de oplossing van het raadplaatje van vandaag. Ik liet jou net een heel kort fragment horen. Meerdere keren van een seconde zomaar of twee. En dit was dus de oplossing. Shakira met Zoo. Hey, goed dat jij erbij bent. Bij de muziekmiddag tot 5 uur hoor je fijne platen hier bij Omroep Zeeland. Lekker blijven luisteren dus.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgskij's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazehoff-Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grote aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
15: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
15: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
17: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
19: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
18: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in

Een nieuwe uur in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. En een nieuwe fijne plaat, uiteraard. Chaka Khan met I'm Every Woman. Als je naar de bioscoop bent geweest, naar de film Toy Story 5, dan klinkt deze plaat die nu gaat komen je vast bekend in de oren. Taylor Swift verzorgde de soundtrack.

Cause my dreams are bursting at the seams. Owl City met Fireflies. En iedere keer als ik dit lied hoor, dan denk ik aan die videoclip bij dit lied. Misschien herinner jij die ook nog wel. De zanger van de band zit dan in een slaapkamer, speelt piano. En al dat speelgoed komt tot leven. Ja, we draaiden net Taylor Swift, die de soundtrack van Toy Story 5 heeft verzorgd. Nou, zo'n idee is het wel eigenlijk bij Toy Story. Daar komt ook al dat speelgoed tot leven. En ook bij Fireflies, de videoclip van Owl City. Ik heb de verjaardagskalender er weer eens even bij gepakt om te kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag. Nou, Nina Nesbitt. En Nina Nesbitt is een Schotse singer-songwriter.

Ja, bescheiden hit had ze met Stay Out. Maar het grappige verhaal bij deze artiest is wel dat ze een keer op Ed Sheeran is afgestapt om te vertellen dat ze zelf muziek schrijft. Dat was in 2011, na een intiem concert van Ed Sheeran. En Ed Sheeran vroeg haar iets te spelen. En uiteindelijk vroeg Ed Sheeran haar in het voorprogramma, het voorprogramma te verzorgen tijdens zijn tour in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Ja, dat vind ik nou mooie verhalen. Brutale mensen hebben de halve wereld. Maar goed, weet je, het klinkt natuurlijk ook goed wat Nina Nesbitt doet. Voormalig Oranje International André Ooyer viert vandaag zijn 52e verjaardag. Verdediger, speelde onder meer voor PSV, Blackburn Rovers en ook voor Ajax, dat zou je bijna vergeten. Hij kwam 55 keer uit voor het Nederlands elftal. Hij maakte trouwens ook deel uit van de selectie die in 2010 de WK-finale bereikte. Ook de Amerikaanse zangeres Suzanne Vega is jarig en zij wordt 67 jaar. In de jaren 80 groeide ze uit tot een van de belangrijkste singer-songwriters met klassiekers als Luca en Tom's Dinner. En vooral dat laatste lied kreeg een tweede leven dankzij allerlei remixes en samples. En tot slot Ernesto Hoost, 61 jaar is hij geworden, Nederlandse kickbokser. Beter bekend als Mr. Perfect. Hij won 4 keer de prestigieuze K1 World Grand Prix. En hij geldt nog altijd als een van de grootste kickboksers aller tijden.

Memphis. Met het herkenbare pianomelodietje. Cher was dit. In de muziekmiddag op deze zaterdag 11 juli. Tijd om weer eens even die muziekgeschiedenis in te duiken. Jazeker, ik wil het over Ricky Martin hebben. Vandaag in 1999 schrijft hij geschiedenis met Livin' La Vida Loca. Hij werd de eerste Puerto Ricaanse artiest ooit die de Britse hitlijst aanvoerde. De wereldhit stond in 20 landen op nummer 1 en gaf de wereldwijde doorbraak van Latin pop een enorme impuls. En het klinkt nog steeds lekker, toch? Dan Fleetwood Mac begint aan een gouden tijdperk. Op 11 juli 1975 verscheen het album Fleetwood Mac, ook wel bekend als The White Album. Het was de eerste plaat met Lindsey Buckingham en Stevie Nicks en luidde een compleet nieuw hoofdstuk in voor de band. Met hits als Rhiannon en Say You Love Me groeide het uit tot een van de succesvolste albums uit de rockgeschiedenis. Vlak voor de maanlanding van Apollo 11 bracht David Bowie Space Oddity uit. De BBC gebruikte het nummer tijdens de verslaggeving van de historische missie. Het werd eerst nog geen grote hit, maar later groeide het uit tot een van Bowie's bekendste nummers en maakte de wereld kennis met het personage Major Tom. In 2009 loste de Black Eyed Peas zichzelf af op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijst. I Got a Feeling aan de koppositie over van Boom Boom Pow. Slechts 3 andere acts waren het eerder gelukt. The Beatles, Boyz II Men en Outkast.

Rod Stewart. Met een zwoele plaat. Tonight's the night. Moet kunnen toch op deze zaterdagmiddag. Luister naar de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. En ik vind het heel leuk dat jij erbij bent. Straks heb ik Noah Kahan voor je. Billy Idol. Maar eerst lekker op de Spaanse tour. Carol G. met Siantes, Tu Hubiera. Con el tío.

Tick Season van Noah Kahan. En Noah Kahan is eind dit jaar in Nederland voor optredens in de Ziggo Dome. En wie daar eerder was trouwens, vorige maand, Olivia Dean. En ik had daar best wel bij willen zijn, want stiekem ben ik fan van Olivia Dean. Je hoort nu So Easy to Fall in Love.

0: mee.
1: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Madonna met Open Your Heart in de Muziekmiddag. En de Muziekmiddag hoor je tot 5 uur bij Omroep Zeeland. Met, ja, de naam zegt het al, heel veel muziek. Zoals The Script met Arms Open.

0: je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: 22 juli, demodag, scootmobielen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
11: Vers. Aan tafel.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
13: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
15: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten.
11: Het weer: in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
17: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
19: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
20: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
23: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
23: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
24: Omroep Zeeland.
25: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziek.

De Proclaimers met 500 miles. De Nijmeegse Vierdaagse komt er weer aan. Dinsdag de 21ste start die. Daar doen ook altijd weer heel veel Zeeuwen aan mee. En dit lijkt me wel een lekkere soundtrack, lekker opzwepend. En ik kan me ook zo voorstellen dat als je er 4 dagen hebt opzitten, dat dat voelt als 500 miles. Goedemiddag, de muziekmiddag, daar luister je naar. En fijn dat jij erbij bent. We gaan door met Michael Bublé.

Donna Summer met MacArthur Park in de Muziekmiddag. Vaste gasten in de Muziekmiddag zijn Zoë Levi en Snelle. Je hoort ze geregeld bij Omroep Zeeland. En eind vorige maand stonden ze op Concert at Sea. Allebei stonden ze daar geprogrammeerd. En weet je, als je dan samen een lied hebt uitgebracht en je staat samen op dat festival, ja, dan moet je natuurlijk ook samen op het podium verschijnen.

She Will Be Love van Maroon 5. En dan gaan we nu door met muziek uit Nederland. Maar ik kan me zo voorstellen, als je dit hoort, dat je denkt... Huh, dit is toch een Amerikaanse artiest? Maar nee hoor, het is gewoon Ilse uit Almelo, Ilse de Lange. En wat mij betreft doet ze met Get It Right niet onder voor artiesten uit Amerika. Je hoort haar nu in de Muziekmiddag.

She's Like the Wind van Patrick Swayze in de Muziekmiddag. Straks heb ik nog muziek uit Zeeland voor je. Ook John Mayer, Whitney Houston. Maar eerst Max and Andy Grammer, The Thing I Love.

0: New Light van John Mayer. En daarvoor hoorde je Whitney Houston in de muziekmiddag. En nu hoor je...
1: Muziek uit Zeeland.
0: En muziek uit Zeeland komt nu van Bidi, een rapper uit Oost-Soeburg. En dit is zijn nieuwste plaat. En een fijne plaat.

George Michael en Elton John. Wat een duo zeg. In de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Normaal zit Richard de Bukker in de studio in het weekend tijdens de muziekmiddag. Dit weekend neem ik het van hem over. Vind ik hartstikke leuk. En tot 5 uur ben ik bij je met fijne platen. Dus hou vooral die radio lekker aan. New truck, big

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
0: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse Spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto. Maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volgt
1: Coda Chrome van Paul Simon. Gaan we nu door naar een artiest en Amerikaanse zangeres. Vorige week vrijdag heeft zij een nieuw album uitgebracht, het album Visitor. Ik heb dat geluisterd naar dat staat voor de
10: met je FBTO reisverzekering.
1: Prachtige stem heeft ze.
10: Hogerop gaan.
1: Vanuit en dit is een van die liedjes op het album Visitor.
10: Die komt
1: ik heb het over Shanna Spyro.
10: Pootjes terecht.
1: En je hoort nu een Material
10: met je
1: Lover
10: FBTO
1: in de muziekmiddag.
10: Weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Kom gezellig langs bij jouw Reachshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kwam mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop, gewoon om de hoek.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ Plus aan.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
19: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
20: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
19: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
20: Rand? Nee.
19: Fair enough.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
22: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
21: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
23: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
24: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

Jason Mraz klinkt altijd lekker, maar zeker op een dag als vandaag vind ik. Dit is samen met Colby Calais, Lucky in de Muziekmiddag. Fijn dat jij erbij bent. Paul McCartney komt er straks aan. Maar eerst

Een lading hoop en een lading positiviteit van Paul McCartney. Dit was Hope of Deliverance in de Muziekmiddag. Goedemiddag en leuk dat jij je radio op Omroep Zeeland hebt staan. Blijf vooral luisteren. Tot 5 uur hoor je de Muziekmiddag. Voor je

Simon met Kodachrome. We gaan door met een artiest uit Engeland. Een zangeres uit Londen, om precies te zijn. Vorige week vrijdag heeft ze een nieuw album uitgebracht. Het album Visitor. Ik heb er pas naar geluisterd. Het staat vol met pareltjes. En dit is een van die liedjes op dat album. Ik heb het over Shanna Spyro. En je hoort nu Material Lover in de Muziekmiddag.

0: Een van de bekendste nummers van Robbie Williams. Dit was Angels in de Muziekmiddag. Straks heb ik Shania Twain voor je, ook Nena. Maar eerst Burning Down van Alex Warren.
1: Hard

0: Ka-ching.
1: Dankjewel, Shania. Shania 2 om precies te zijn met Ka-ching. Tot 5 uur hoor je de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. En daarna natuurlijk Zeeland Nu. Word je bijgepraat over het Zeeuwse nieuws, sport en ook het weer. Maar tot die tijd natuurlijk volop fijne platen zoals Son Milieu met Have a Little Faith.

0: 2.
1: De Zeeuwse Top 40.
2: In de Zeeuwse Top 40 praten we met Poptrash Inc. En je hoort muziek van JP de Klerk, Emma Heesters en de Driefstang. Straks vanaf 4:15 de Zeeuwse Top 40. Oh.

Everybody Needs Somebody to Love van de Blues Brothers. Deze zaterdageditie van de Muziekmiddag zit er bijna op. Maar morgen ben ik gewoon bij je terug met de zondageditie. Ik hoop dat je dan weer luistert. En hou de radio natuurlijk gewoon aan, want er zijn nog wat fijne platen. En om 5 uur hoor je Zeeland Nu met een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws. Graag tot morgen.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
13: Geeft ruimte.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
19: Zit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jaden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendil 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Roelsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij, na grootse aankondiging over een potentieel einde, keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan is er verkeersinformatie bij Omroep Zeeland. De ANWB meldt dat er problemen zijn bij de Haringvlietbrug, de A29. In beide richtingen, Berg op Zoom richting Rotterdam en Rotterdam richting Berg op Zoom. Daar wordt 23 minuten file gemeld nu in de richting van Bergen op Zoom. Even kijken, tussen knooppunt. De N59 heeft daar ook last van, Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en het knooppunt Hellegatsplein staat nu 4 kilometer file, 15 minuten vertraging. En tussen knooppunt Hellegatsplein en Den Bommel, dus de andere kant op, ook file. 6 kilometer file op dit moment, 9 minuten vertraging.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
21: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
25: Omroep Zeeland.
18: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport.
2: Wat vinden de Zeeuwen ervan dat ze straks moeten betalen voor de Belgische wegen? Wil de zunige Zeeuw dat wel? En ook in deze uitzending honderden wandelaars op Tholen, en dat met deze temperaturen. Er werden dan ook maatregelen genomen. En verder praat Jan-Jaap Correa bij over het laatste sportnieuws. Het weer in Zeeland, zonnig en warm. Het is op dit moment 26 graden in Vlissingen tot bijna 29 graden in Westdorpen. Goedemiddag, je luistert naar Zeeland Nu. Ik ben Mirjam van Wouwen. Vanaf mei volgend jaar moeten automobilisten betalen om over de Belgische wegen te rijden. Dan wordt het tolvignet ingevoerd. Verslaggever Pim de Visser ging de grens over en vroeg bij een benzinestation aan tankende automobilisten wat zij van zo'n tolvignet vinden.
26: Voor mij zie ik zo'n 30, 40 auto's staan, hier net over de grens bij Zeelzaten. Het eerste tankstation dat je eigenlijk tegenkomt. Ja, en die auto's hebben allemaal Nederlandse kentekens.
27: Vindt u van de invoering van het tolvignet?
28: Schandalig. Wij betalen al heel ons leven om vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar Nederland of naar België te moeten. Dus dat vind ik niet kunnen. Dus, maar ik begrijp het wel. Dan moeten ze belasting of wat dan ook. Maar Ik vind dat ze dat op een andere manier moeten doen. En als de wegen in België slecht zijn, en die zijn slecht. Ja, ik bedoel maar, een andere oplossing. Of moeten Zeeuws-Vlaamse mensen vrijstelling geven?
29: Nou, ik vind dat de Belgen dan ook voor Nederland mogen betalen. Want wij hebben al altijd natuurlijk moeten betalen. Eerst met de boot, toen de tunnel. En nou zouden we weer moeten betalen voor over België te rijden.
26: De invoering van het tolvignet heeft kwaad bloed gezet bij de provincie. Gedeputeerde Harry van der Maas is zwaar teleurgesteld in onze zuidenburen.
30: Wij zijn vanaf het begin heel erg kritisch geweest op de invoering van de vignet. De zuidelijke provincies, waaronder Zeeland, die zullen sterk nadeel ervaren. En daarom is het ongewenst dat het vignet wordt ingevoerd. Het heeft effect op je leefbaarheid en het heeft ook effect op je economie. En dat is precies wat we niet willen. Je wil een florerende economie en niet iets wat een extra belemmering gaat krijgen. En dat is dit wel. Kijk, ik vrees dat heel veel mensen dat in de portemonnee gaan voelen. Bedrijven, de particulieren. Omdat je iedere verplaatsing over de hoofdstructuur moet gaan betalen. Men heeft het Zeeuwse geluid terzijde gelegd. Terwijl Zeeland en Vlaanderen, Nederland en België zoveel gemeenschappelijks hebben. Wij zijn in staat om zulke mooie projecten, denk aan de nieuwe sluis bij Terneuzen, om zulke projecten te draaien met elkaar. Wij gaan een rail Gent-Terneuzen aanleggen over die grens heen. Kom op zeg, dan moet je dit niet doen.
0: Die wegenheffing moet er in mei 2027 gaan komen. De Belgische regering wil hun eigen inwoners gaan compenseren aan de hand van belastingen. Maar dat compenseren, die compensatie is juist weer in strijd met de Europese regels. En daarom is het nog maar de vraag of dit er daadwerkelijk door gaat komen. Wat vindt u als Vlaming ervan?
1: Wel, ja, dat het niet kunnen is natuurlijk. Ja, op den duur moeten we altijd maar betalen en betalen. En waar stopt het eigenlijk?
0: Ja. Heeft u last van de Nederlanders die hier bijvoorbeeld komen tanken of hun boodschappen doen?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet, wij ook. Wij zijn Belgen. We gaan veel naar Nederland ook. En ik vind omgekeerd moet dat ook kunnen natuurlijk, ja.
2: Dat is goed om te horen. Geen last van de Zeeuwen over de grens. Een verslag was dat van Pim de Visser. En zoals gezegd moet de Europese Commissie nog akkoord gaan met dat tolplan van de Belgen. Ander nieuws in Zeeland. Vanmorgen is een fietser aangereden op een kruising in Middelburg en de automobilist reed daarna door. De politie is op zoek naar de bestuurder. Volgens getuigen was dat een oudere vrouw. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel. Een bermbrand langs de N59 bij Nieuwerkerk. Volgens de brandweer van Oosterland werd de brand veroorzaakt door een historische stoomtrekker die daar langs kwam. De brand was uiteindelijk snel onder controle. Dat het warm is, hoef ik niemand te vertellen. De meeste mensen houden zich daarom koest. Maar op Tolen werd stevig gewandeld tijdens de Zeven Dorpentocht. Bijna 800 wandelaars deden mee. Verslaggever Nanshu Hiddes stond bij het inschrijfpunt in het dorpshuis in Oud-Vossemeer.
3: Zo, en welke route gaat u lopen?
4: De 10 kilometer.
3: De 10 kilometer. Ja. Niet naar Tolen, want daar komen we vandaan. Dan wens ik u veel succes en plezier.
5: Gaat goed komen.
3: En dan zien we u graag vanmiddag weer terug.
5: Oké, okay, dag.
6: Het is best wel stil bij het inschrijvingspunt. De meeste wandelaars zijn al vertrokken. Anton Timmermans van de organisatie. Ik geloof ook dat dat een van de maatregelen was die jullie hebben getroffen vanwege de hitte.
7: Ja, klopt. We hebben besloten dat iedereen vroeger mocht vertrekken. Behalve de langste afstand, omdat je dan met de rustposten zit. Maar alle andere afstanden mochten eerder vertrekken dit jaar. Vanwege de warmte.
6: Nu zag ik op de website dat de langste afstand 50 kilometer is. Is dat nu nog steeds het geval?
7: Nee, die hebben we ingekort naar 40 kilometer. Omdat je de laatste 10 kilometer slaat de vermoeidheid toe. En dan kom je daar tussen 2 en 4. En dat is de warmte van de dag. Dus dat hebben we in verband met het hitteprotocol ingekort.
6: Doet het dan nog wel de Zeven Dorpen aan?
7: Net niet. We gaan net niet in Tolen komen.
6: Dus meer een 6-dorptocht?
7: 6,5. Ja, klopt.
6: Onderweg op de route zijn vele verzorgingsposten. Daar krijgen de wandelaars onder andere gratis koffie, thee, fruit, ontbijtkoek en water.
8: Goedemorgen. Hallo.
9: Wat een feestje.
8: Ja, ik hoop het. Een stukje watermeloen. Dropje of wat te drinken. Ja.
6: Dames, jullie hebben net bij dit rustpunt een stukje watermeloen en een appeltje gekregen. Hoeveel kilometer hebben jullie er nu op zitten ongeveer?
10: Ik denk 20 ongeveer. Ja, lekker vroeg gestart vanmorgen. Dat is echt in de koele uren begonnen. Dat was wel heel fijn. Dus het is nu wel heel fijn om in de warme uren een stukje watermeloen als verfrissing te krijgen.
6: Is het een beetje te doen het wandelen met die warme temperaturen?
10: Het is wel te doen. Af en toe vertragen. Er staat gelukkig wind. Dus dat maakt het heel aangenaam. En verder ja, rust pakken, veel drinken. En de rustpunten zijn fantastisch geregeld. Dus dat is geweldig.
6: En wat heeft u eraan gedaan om de warmte een beetje door te komen?
11: Petje op, genoeg drinken, veel kletsen en vroeg starten. En af en toe rust nemen.
6: Op het rustpunt staan ook stoelen en een tent voor wat schaduw. Mevrouw, daar was u wel even aan toe, denk ik.
11: Nou, dat is heel hartstikke lekker, ja. We worden ontzettend goed verzorgd, dus dat is heel fijn, ja.
6: Is het een beetje te doen, wandelen in die hete zon?
11: Ik vind het geen probleem.
6: Maar toch, die asfaltweg, is dat niet onwijs heet?
11: Ik heb liever gewoon gras onder de voeten, want het brandt wel een beetje. Maar dat is wel heet, ja. Ja.
6: Veel asfaltpaden, maar hoe is de route verder? Vindt u het een beetje leuk wat u te zien krijgt?
11: Prachtig, ja, ik vind het echt prachtig. Dus die velden met die bollen kende ik eigenlijk helemaal niet hier in Zeeland. En je loopt door de dorpjes heen en dan weer door de velden, een stukje langs het water. Heel erg mooi.
2: En met iedere afgelegde kilometer leverden de wandelaars ook een bijdrage aan een goed doel. Een deel van het inschrijfgeld gaat naar de stichting Vrienden van Siem, die zich inzet voor mensen met kanker. Straks krijg je de weersverwachting voor morgen en de dagen erna. Maar nu eerst muziek.

0: Teddy Swims was dat. Het is 4:15. We gaan het over het weer hebben. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het vrij helder met minima tussen 18 en 20 graden. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig en neemt vannacht af naar zwak tot matig. Morgen opnieuw zonnig en zomers warm met middagwaarde tussen 25 en 29 graden. De wind uit noordoost zal dan tijdelijk weer toenemen naar lokaal vrij krachtig tot krachtig. Ook de dagen erna blijft het warm en vrij zonnig, met middagtemperaturen tussen 25 en 30 graden. En woensdag wordt het nog iets warmer. En voor het sportnieuws is hier Jan-Jaap Coré. Hoi Jan-Jaap.
1: Goedemiddag, de voetballers van Kloetingen hebben de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen ruim gewonnen tegen FC Swin City. Een verzameling van voetballers uit de regio Zwijndrecht werd met 6-1 gewonnen. Nieuweling Aart de Waal eiste de hoofdrol voor zich op door 3 goals te maken. Ruben de Jager, Klaas van Hekken en Thomas Gita van Hees scoorden de andere doelpunten. Hoek speelde gisteravond al de eerste oefenwedstrijd en won met 5-1 van het Schouws elftal. Keeper Finn Murre uit Ierseke heeft zijn debuut gemaakt als keeper voor FC Den Bosch. In de oefenwedstrijd tegen de landskampioen bij de amateurs Quick Boys, waar Rogier Veenstra sinds een paar weken de trainer is, kwam Murre na rust in het veld. De keeper hield zijn doel schoon en zorgde er zo mede voor dat FC Den Bosch na een 1-1 ruststand met 3-1 van Quick Boys won. In onze provincie stonden vanmiddag ook 2 profclubs tegenover elkaar. Op het veld van FC De Westhoek in Burghaamstede won het Belgische Zulte Waregem met 2-1 van FC Kribas uit Oekraïne. Dan paardensport. Chantal Nijpjes uit Sint-Laurens heeft bij Zeeland Outdoor in Nieuw- en Sint-Joosland de belangrijkste dressuurrubriek gewonnen. In de Grand Prix Zware Tour scoorde Nijpjes met haar paard Digo iets minder dan 70%. Dat was ruim voldoende om haar enige 2 tegenstanders te verslaan. Nijpjes is zeer te spreken over Zeeland Outdoor en vindt de wedstrijd een hoogtepunt op de Zeeuwse kalender.
2: Er komen heel veel profs uit andere regio's. En dan vind ik het wel leuk als dat dan samenkomt en je kan jezelf er ook weer mee meten. En voor mijn paard vind ik het ook vaak wel... Kijk, nu in de Grand Prix sta ik dan een iets ouder paard. Dus die heeft ook al meer gezien en meer ervaring. Maar we hebben ook in de M-klasse hebben echt jongere paarden mee. En dan is dit natuurlijk wel echt een evenement waar ze veel kunnen zien, ervaring op kunnen doen. En je kan meerdere dagen achter elkaar rijden. Dus dat is echt super fijn.
1: En meer over Zeeland Outdoor Dressage lees je later vandaag in onze app en op de website. Net als al het andere Zeeuwse sportnieuws.
0: Dankjewel, Jan-Jaap.

0: En met ABBA zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Hier op de radio muziek uit Zeeland in de Zeeuwse top 40. Fijne avond en tot morgen.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de Zeeuwse top 40. Muziek uit Zeeland met

0: Kevin Village, samen met Inge en Zomer in Zoutelanden. Goedemiddag en welkom bij de Zeeuwse Top 40. Elke week weer muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En natuurlijk elke week samen met Marcel.
1: Ja, je hebt het herkend natuurlijk, hè? Sacramento van Middle of the Road, maar dan met een heel erg Zeeuws tintje.
0: J.P. de Klerk uit Middelburg maakte een album geïnspireerd op wandelingen langs de Westerschelde. En vanmiddag viert de singer-songwriter uit Middelburg dat het album The River Walks nu ook verkrijgbaar is op vinyl. Dit is een van de tracks, Silence in a Small Town.

0: Wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten op dit moment? Dit is de Clip Top 10.
1: Courage. Nieuw binnen op 10. Britta Maria en Maurits Fonse met Courage.
0: Opnieuw binnen op 9. Frank Live met Ik

0: leveren één plaatsje in. Van 7 naar 8 met beloofde cadeaus. Cadeaus die ik nooit heb gekregen.
1: En Nobody Ask neemt dat plekje in, want die gaan van 8 naar 7 met The Best Is Yet To Come.
0: En nog meer gitaargeweld door Inherited. Blijf staan op 6.
1: Ook Alwin blijft staan, maar dan op 5 met We Gaan Nog Langer Niet Naar Huis.
0: Danny Vera en Marlon Pichel duiken uit de top 3 op 4 nu met Try Again.
1: Mr. Korshuizen stijgt een plekje van 4 naar 3 met Gitana.
0: En Daffodils van Rock.

0: muzikanten, hè?
1: Nee, we zijn geen fulltime muzikanten. We hebben allemaal nog onze baan daarnaast.
0: En wie begint er dan als eerste? Ja, wie begint er dan als eerste een balletje op te gooien van hey, het wordt weer eens tijd?
1: Dit is een beetje een proces wat vanzelf loopt. Meestal begint onze toetsenist Erwin, die komt meestal met de tekst en de melodie ideeën en dan werken we het uit en dan hangt het een beetje vanaf hoe we qua tijd zitten en wanneer we tevreden zijn met het eindproduct. En soms duurt dat wat langer en soms gaat het wat sneller. Het is nu een jaar geleden sinds onze vorige release, maar met deze hebben we ook per se willen wachten tot de vakantieperiode, omdat net als je al zei, het is een zomers vakantieliedje.
0: Ja, met een zomerse Spaanstalige titel. Jullie eerste Spaanstalige.
1: Ja. Dat is eigenlijk een beetje om het vakantieidee, een beetje het mediterrane gevoel op te wekken. Al hebben we tegenwoordig ook dit soort temperaturen hier, dus zouden we het ook in het Nederlands kunnen doen. Maar we vonden het toch wel een beetje vakantiegevoel meegeven door een stukje Spaans erin te verwerken.
0: En een nieuwe look voor de band met neonreclamelichten. Is hiermee de band ook een andere muzikale koers ingeslagen?
1: Ik denk ons nieuwe album, dat heeft wat meer disco-invloed. Je hoort het hier ook, een beetje 70s, 80s disco-invloeden. Daar past dat neon, dat club-idee bij. Dus daar komt het vandaan. Dat zal je ook meer herkennen in onze volgende releases.
0: Nou hopen jullie de zomerhit van 2026 te worden. Waarom is dit een kandidaat voor die titel?
1: Ja, zeg jij het maar. Wij denken dat het een catchy deuntje is. Wat een goed gevoel geeft. En een vakantiesfeertje brengt.
0: Oké, nou, we gaan er gewoon naar luisteren. En de zomer is al begonnen. Dus dan doet deze muziek misschien er nog een schepje bovenop. Hier is Pop Trash Inc. en Mi Corazón.

0: Zomervakantie, maar niet voor Zeeuwse artiesten en hun social media, want ze delen nog van alles. En Stefan heeft daar weer een mooi lijstje van gemaakt.
1: Hardy Elsa, ik begin met transfernieuws. Niet uit de sport, maar uit de muziek. Jillis de Waard, de zanger van The 13th Turn, is namelijk ook aangetrokken door de band Klauwhamer. Goeie naam voor een band, vind ik. De Nederlands-Belgische straatpunkband is ook meteen de studio ingedoken met de nieuwe zanger uit Kattendijken. En het eerste resultaat is de demo voordat de klok slaat. Wat er allemaal gebeurt op het wereldkampioenschap voetbal in Amerika heeft soms ook zijn weerslag in de Zeeuwse muziekwereld. Donald Trump nam contact op met de Zeeuwse top 40. En ineens stond Trokkenzame Vinger bovenaan in de lijst van afgelopen Hemelvaartsdag. Tenminste, dat zie ik dan bij de Driestang op Facebook. Nou mocht de dialectband uit Borselen toch al niet klagen, want ze bereikte geheel op eigen kracht de vierde positie. Maar grappig is het wel. Je vindt er dus meer over op Facebook bij de Driestang. Bluff gaat weer Vreemde Wegen bewandelen. Zo heet de tournee Vreemde Wegen die deze week is aangekondigd. De band gaat vanaf eind augustus weer optreden op locaties met een bijzonder karakter. Deze keer zijn dat het Markiezenhof in Bergen op Zoom, het Concertgebouw in Amsterdam, de Grote Kerk in Apeldoorn en vier keer in de Oostkerk in Middelburg. Gisteren is de kaartverkoop gestart. En goed nieuws voor de familie Buizenrogge uit Kloosterzande. Francine Buizenrogge nam deze week haar diploma van het conservatorium in Haarlem in ontvangst. Na vader Gino en broer Tim is Francine ook al jaren actief in de muziek. Vroeger als zangeres van The Bright. En nu ligt de weg open voor haar eigen muzikale carrière. Van harte gefeliciteerd, Francine. Wil je nog eens nagenieten van Concert at Sea? Nou, dat kun je vanavond doen. Vanaf 8:30 zie je de hoogtepunten van Concert at Sea 2026 op NPO 1. Dus gewoon lekker achterover hangen op de bank en genieten van het festival op de Brouwersdam. En dan verscheen gisteren de nieuwe single van Emma Heesters. Een droevige titel heeft het eigenlijk, want ja, het zal je maar gebeuren dat je hart gebroken wordt. En toch voelt het zo goed. Nou ja, hoe dat zit, dat moet ze zelf maar even uitleggen. Luister maar gewoon. Hier is Hartenbreker. MUZIEK

0: Going Dutch met Colors. Ja, dat is even geleden.
1: Ja, de band bestaat niet meer. Ze stopte ermee eind 2016. Waren eigenlijk een tijd heel erg actief. En dit Colors was het themalied voor Colors by the Sea in Vlissingen. Dat evenement met al die...
0: al die verf.
1: Ja, precies.
0: Dat ook niet meer.
1: Nee.
0: Ze heten allemaal Mike, behalve Piet, die heet Klaas. Dan heb ik het over de mannen van de Driefstang uit Zuid-Beverland. En dit is een track van het album Trokkes aan mijn vinger, Hotsie Knotsie Knetter.

0: Wil je Zeeuwse muziek live zien? Nou, dan heb je iets aan onze concertagenda.
1: Ja, voor vanmiddag meteen. JP de Klerk geeft vanaf 2:30 een in-store optreden in de drukkerij in Middelburg. En dat is dus om die vinyl release van het album The River Walks te vieren.
0: Rien Dekker is ook weer flink actief deze maand. Hij speelt vanavond op camping Veerse Meer in zijn woonplaats Wolfartsdijk. En morgenmiddag is hij op camping Horizont in Colijnsplaats.
1: En alvast voor aanstaande vrijdag, dan begint Vintage Festival Nisse, driedaags zomerfestival. Live muziek, relaxte sfeer, eten, drinken en oldtimers. Nou, het programma op vrijdag 17 juli trapt af met een optreden van Billy and the Backbones. En daarin speelt Stefan de Kroon. Allemaal in de muziektent op het dorpsplein van Nisse.
2: Muziek uit Zeeland.
1: En wat is er toch veel verschillende muziek uit Zeeland. Maar als je nog meer hebt, stuur het gewoon op naar muziek@omroepzeeland.nl. En wie weet krijgt het dan een plekje in de Zeeuwse top 40 hier elke zaterdag. En hou die Zeeuwse muziek in de gaten via website en social media.
0: Blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En maak er vooral een goed weekend van.

0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
4: e-boekhouden.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elk

0: Ziggo.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen, tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland, kom dichtbij. See if you can spot this one.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Mugova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Your

0: free.
1: Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk...

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging